0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Deze.
1: Ramona, Ramona, ik smeek je, laat horen waarom jij nu bent, Ramona.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen

0: werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: droom ik steeds van.
1: Maar ook deze.
0: Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart.
1: Vroeger zonden wij uit vanaf een geheime plek. Nu gewoon vanuit de studio. De piratenmentaliteit bleef hetzelfde. Radio 1224, op de Middengolf en het internet. Overal, altijd.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het blijft in het hele land droog met vlak aan zee nog 15 graden... terwijl het kwik landinwaarts verder kan dalen naar zo'n 6 graden. Waaien doet het bijna niet. In de ochtend krijgen we al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich ook uitbundig zien met tussendoor wel wat bewolking. Het blijft droog bij een graad of 21 in het noorden tot 24 in het zuiden. En waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. Morgenavond komt er meer bewolking vanuit het westen met ook de kans op een spat regen bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Maandag wordt het een zonnige, overwegend droge en vooral warme dag. Daarna zakt de temperatuur en wordt het weer wisselvalliger en natter. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Er gaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
3: Alleen maar hits draait.
4: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
4: Radio 1224.nl

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
2: Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
2: De zender met karakter.
3: Karakter.
2: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
2: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: 12-2-4.
1: Weerbericht. Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De stemmer uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

Dit is het liefdeslied dat op de Mexicaanse steppen wordt gezongen. En het gaat over een herdersjongen die op de Sierra zijn meisje zo mist.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: geweldige muziek.
1: En deze.
0: Oh, moeder, moeder, waar is dat bloeder? Waar is de vrouw waar ik mee trouwen zou?
1: Maar ook deze.
2: In het dorpje.
1: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het

0: mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024 weerbericht.
1: Zonnig en droog met vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Het wordt 21 tot 24 graden. In de avond bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. In de nacht gaat de temperatuur terug naar 16 tot 10 graden. Ook morgen zonnige periode en droog weer bij een zwakke tot matige zuidenwind. De middagtemperatuur kan dan oplopen naar 24 tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanaf dinsdag meer wind en wisselvallig. De temperaturen lopen de komende dagen terug naar rond de 19 tot 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: altijd lang.
1: En deze.
2: Adem en adem. Voel wat ik voel. Ik zal jou zijn bij het vallen van de avond.
1: Maar ook deze.
3: Oh Rosie, kom hier. Oh Rosie, we maken plezier.
1: Radio NL.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
2: Wat een mooie

0: en deze.
1: Poetsie is vader, ja, mijn vader is Poetsie op zijn fiets.
0: Maar ook deze.
2: Een beetje vrede, een beetje liefde voor onze wereld waarop we wonen.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten. 1224. Op

0: voor piratenhits op 1224. Het is weer zondagmiddag. Aankomend uur hoor je een herhaling van het programma Een Uurtje Met. De informatie wat in deze uitzending gegeven wordt, kan achterhaald zijn.
1: Oh my god, doe eens normaal! De bril weet niet op je hoor!
2: Dames en heren, hier is ie!
3: Jij bent op de zender uitgekomen.
4: Zo, die is in de war.
3: De zender waar jij

0: 20 kilohertz op de middengolf. Radio 12T4.
1: Welkom bij het vaste programma. Een uurtje met elke zondagmiddag van 1 tot 2 uur op Radio 12T4. Deze week hebben we Duo Onbekend. Duo Onbekend is een duo uit Breda die in 1970 hun eerste single uitbrachten. Het duo bestond uit Ricky Verkooyen en Jan Tempelaars, die later werd vervangen door Jack Bruins. Je kent ze onder andere van de singles Rode Rozen op Witte Zijde, Altijd Samen Zijn, Zilverdraden Tussen het Goud en Als de Sterren Daarboven Stralen. Mijn naam is Robert-Jan, oftewel The Atlantic. Dit is een uurtje met Duo Onbekend op Radio 1224.
2: Je weekend. Weekend. Begin goed. Alles aan de kant.
3: 1 uur lang. De grootste hits en achtergrondinformatie over één bepaalde band of artiest. Dit is

0: Johan Derksen hier. Iedere Jan Doedel kan Jan Smit of Guus Meeuwis draaien, maar een beetje meer blues in je radioshow zou geen kwaad kunnen. Al die Nederlandstalige bullshit die komen me strot uit. Of zal ik een keer langskomen en aanschuiven en wat kwaliteitsmuziek meenemen? Je mag ook stage komen lopen bij mij. Hoe heet die man eigenlijk?
1: Robert-Jan van Bennekom.
0: Ik zeker zo'n door gebrek aan gewicht omhoog gevallen disjockey die denkt dat hij Edwin Evers is.
1: Je luistert naar Robert-Jan, het kleine kind van de radio, is er weer. Welkom, welkom, welkom, welkom. Dit is Radio 1224. De eerste single werd opgenomen in de Telstar Studios van Johnny Hoes in Weert. Met de titels Wij zijn voor elkander geboren en Roomba Bolero. Het duo brak al snel door en kwam een tweede single uit met de titel In gedachten zie ik het kerkje weer en niemand kan ons toch scheiden. In totaal bracht Duo Onbekend 30 singles uit die op één na allemaal bij Telstar zijn opgenomen. De ene andere single werd uitgebracht op het VNC-label met de titel Achter dat boerderijtje en niemand kan ons toch scheiden. Radio 1224.
2: Het is

Dit is Radio 1224. Dus sla deze frequentie op in je autoradio of noteer het ergens op je telefoon. Want deze frequentie is

Duo Onbekend was een vervolg op Duo X. Wat bestond uit Pierre Cardner en Annie de Reuver. Maar ook Johnny Hoes zong af en toe een nummer in. Nadat de Reuver met Duo X stopte, werd ze vervangen door Ricky Verkooyen. Toen ook Cardner in de jaren 70 stopte met het project, werd de naam gewijzigd in Duo Onbekend. Toch bleef Duo X bestaan en ging Martin Snijders samen met zijn vrouw Joke ook zingen en nummers uitbrengen onder de naam Duo X. Je gaat nu Duo X horen in de samenstelling van Johnny Hoes en Ricky Verkooyen met Samen met jou.

0: De eerste zanger van Duo Onbekend was Jan Tempelaars uit Oosterhout. Hij was ook de zanger toen de single Rode Rozen op Witte Zijde in de top 40 stond. Hij maakte samen met Ricky Verkooijen minstens 2 LP's. Niet veel later overleed Jan Tempelaars aan een hartstilstand tijdens een optreden in Kaatsheuvel. En toen trad Jack Bruins toe als nieuwe zanger van Duo Onbekend. Mocht het je nog niet opgevallen zijn, dan moet je de vinylsingeltjes er maar eens bij pakken. Je ziet dan 2 verschillende mannen op de hoezen staan naast Ricky Verkooijen. Jack Bruins kwam uit het amusementsorkest De Stramuco's. En ook zat hij bij trio De Rio's.
1: De nummer 1. In Piratenhits. Robert-Jan.

Welkom, welkom. Het is zondagmiddag tussen 1 en 2. Elke week weer een nieuwe aflevering van Een Uurtje Met. Deze week Duo Onbekend. Duo Onbekend zong composities van met name Ad Verkooijen. Maar ook enkele van Pierre Cardner en Johnny Hoes. De single Rode Rozen op Witte Zijde werd geschreven door Ad Verkooijen. De echtgenoot van Ricky Verkooijen, de zangeres van Duo Onbekend. En kwam op 15 april 1972 in de Nederlandse top 40 binnen. De plaat stond 3 weken in de hitlijst en kwam tot de 32e positie.

onbekend was geboren, speelden Ad Verkooijen, die dus het merendeel van de nummers van duo Onbekend componeerde, en zijn vrouw Riki instrumentale nummers als het Kermisduo. In deze opname van het Kermisduo met Alte Kameraden hoor je het onmiskenbare geluid ook al terug van duo Onbekend.

0: In dit nummer van het kermisduo met al de kameraden kun je heel goed horen waar de invloeden dus vandaan kwamen van Duo Onbekend. De componist Ad Verkooijen dus.
1: Dit is Radio 1224.

was actief van 1970 tot 1986. Ad en Ricky Verkooijen hadden samen nog een platenzaak en een opnamestudio in Breda. Ad Verkooijen overleed in 1988 aan een hartstilstand. Dit was een uurtje met Duo Onbekend hier op Radio 1224. Ik zeg graag tot volgende week.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 1224 op de Middengolf.
0: 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits. Tot straks. Na de commercials.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met

0: kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl. Hey, jij daar.
1: Let eventjes op. Vrijdag 25 december. Ja, dat is eerste kerstdag. Dan zendt Radio 1224 de 1224 Piraten Top 100 uit. Dat is toch iets bijzonders.
0: Maar we hebben daar jouw hulp als luisteraar bij nodig.
1: Want zonder jou zijn wij niets. Ga naar radio1224.nl en vul daar de lijst in met jouw eigen piratenfavorieten.
2: Alle let op, de lijst staat er nog niet op.
0: Grondig nageteld.
2: Nog niet.
0: En dan wordt de lijst der lijsten samengesteld.
1: Zet het nu in je agenda.
0: En vul de lijst in.
1: 25 december, eerste kerstdag. De 1224 Piraten Top 100. Top 100. Top 100.
3: We mogen weer.
4: Maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
5: Het

0: tune, belachelijk. En we zijn er een minuut, iedereen hoort ons.
1: Dames en heren, beste luisteraars, het is weer zover. Dit is Klaas Vaak op Radio 12.

Luisteraars, een hele goede middag. Het is weer zondag 6 september 2026. 9 minuten over 2. Ik ga weer proberen tot 6 uur vanavond een paar leuke plaatjes weg te draaien. En uiteraard ook op verzoek. Dat doen we ook eerst eventjes door collega's bedanken die voor u afgelopen week lekker gedraaid hebben op Radio 1224. Dank jullie wel, collega's. Ja, een beetje half kunnen luisteren het weekend, want ik kom ook net van de camping af. Ja, het is een beetje opruimen nu, hè. Ja. Afbreken, opruimen, je kent het allemaal wel, hè. Allemaal dat einde seizoen. Alles opbergen voor het volgende seizoen weer. Ja. En als ik koffie wilde zetten op de camping, dan sloeg de stop eruit.

0: Volgens mij hebben ze ook al vakantie. Maar ja, maakt niet uit. We zijn er weer. En natuurlijk even Robert-Jan bedanken ook voor het uurtje met. Lekker in de auto onderweg naar huis toe kunnen beluisteren. Heerlijk, heerlijk. Ik zie dat er iemand zijn auto aan het wassen is. Hey George, als je klaar bent, de mijne mag je ook wassen hoor. Ja. Heb je zo lange slang? We gaan een beetje muziek draaien. En beginnen zo eerst even een plaatje van Marianne Weber. Hier op Radio 1224.
1: Goedemiddag Nederland.

hoor je dat? Op laatst was even de tekst kwijt hoor. Met ciao ciao mamma mia. Marianne Weber. We gaan even de volgende plaat draaien. Ook zo'n hele mooie. Eentje van dat Apollo trio. En een huis met een tuintje ervoor, hè.

0: Danny Nicolai, die je hoorde met De Geur van Je Huid. De volgende plaat gaan we even draaien.
1: Nederlandstalige hits.
0: Ja, een Nederlandstalige hits. Een oudje alweer, hè, maar een beetje opnieuw uitgebracht door Richard van der Weijden. Ja, je kent hem wel, hè. Hoor maar.

0: Richard van der Weijden. Of je blank bent of zwart. En hij is nog steeds op zoek naar die ring, hè, die Wimmy Bauma. Ook al is hij gauw houden, tenminste, gauw houden.
1: En

Wimmy Bauma met die hit van hem, de ring die hij draagt. Hè. Goed, de volgende plaat gaan we even draaien. Dat is deze. Dat is Dennis. Dennis van Erp. En zijn het je ogen.

0: Terug in de tijd met Klaas Vaak.
1: We gaan even terug in de tijd. Lekker gaan we oude draaien. Die man met die hele grote zware stem. Roger Whittaker. The Last Farewell.

Ja, je mag een verzoekplaatje aanvragen als je wil, hè. Als je wil, hè. Dat mag je doen op de WhatsApp-nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of anders via de website van Radio 1224.

Ja, er zijn er al een paar binnengekomen, zeg ik net. Hè? Ja. Dus die ga ik zo lekker erbij zoeken. En dan gaan we ze meedraaien, die verzoekplaat. Hè? Dus als je denkt van, ik wil ook een verzoekje aanvragen. Dan mag dat altijd. Hè? Ja. Ik zeg even goedemiddag tegen Stef. Goedemiddag tegen onze zwarte tulp. Hij zit lekker in het tuintje. Heerlijk. Oh. Meneer Van Dongen, die is de auto aan het poetsen, zie ik. Ali en Henk zijn ook al van de pitaar. Goedemiddag, Ali en Henk. En Ton uit Kesteren. Heina Ton uit Kesteren. Heina Ton, moet ik zeggen. Ja, ik zeg het iedere keer verkeerd. Ook goedemiddag. Leuk dat jullie afgestemd zijn op Radio 1224, hè. Ziet er nog iemand binnenkomen. Ina, goedemiddag Ina. Dus ik ga zo eventjes die verzoekplaatjes erbij zoeken. Je mag ze ondertussen al insturen hoor. En dan gaan we kijken of we een beetje gezellige plaatjes wegdoen. En kunnen eruit tot, ja, tot 6 uur. Hè. Tot 6 uur zijn we bij je. Ga er van hem, Wilma.

0: oudje hoor. Eentje voor Wilma. En een jongen die je nooit meer vergeet. Dan heb ik de studio een beetje verbouwd. Alles weer anders omgezet. Alles weer anders aangesloten. En nou krijg ik hier een berichtje binnen. Ik weet niet of ik een goede schuif open heb. Even kijken.
1: Klaas Vaak, goedemiddag. Patrick uit Kesteren. Kan ik een plaatje aanvragen? Ik zit heerlijk in het zonnetje. Oordopjes in. Heb jij Peppy Kraft? Laat die zon in dien hart. Yo, ik spreek je.

0: Laat de zon in je handen.
1: Oh, wat is het? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben uit Kesteren. Kan ik een plaatje aanvragen? Ik zit heerlijk in het zonnetje, oordopjes in. Heb jij Beppie Kraft? Laat die zon in dien hart. Jo, ik spreek je.
0: Ja. Ik moest hem uiteraard nog even een keer afspelen, want ik kon ik even die knop even aantekenen van dat is voor de WhatsApp. Alles zit weer anders in, maar maakt niet uit, hè. The Cats, Let's Dance.

Ja, er waren een paar verzoekplaatjes binnengekomen, dus die ga ik dan eens even lekker meedraaien. We beginnen even met deze. En nu even kijken, we kregen een plaatsje aangeboden van Heine Ton uit Kesteren. Goedemiddag Dalmare, zegt hij. Hij zit me altijd te pesten. Graag een plaatje voor het hele team. En jezelf en Lady, dankjewel hè. En natuurlijk ook alle luisteraars. Groetjes van Heine Ton uit Kesteren. Ja, wat moet ik dan weer gaan draaien? Nou, ik heb zomaar wat gepakt hoor. Maar hij vindt bijna alles prima, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit, hè.

Ja, die was eventjes die plaat van Erika en de Old South African Army March. March. Ja, Pieter die vroeg er even te snel tussendoor aan, speciaal voor Heina Ton. Wat bij deze even gedraaid hoor. Ik zie gelijk niks meer in de studio. Allemaal stof. Ik heb zo gek niet verzinnen of je hoort het wel op Radio 1224, hè? Ja, heerlijk. Eens even kijken, want ik ga even naar de volgende verzoekplaat. We gaan even naar Ina. Goedemiddag, Ina. En Ina, die tikte deze kant even op van graag een plaatje voor Marcel, voor Janneke. De buurman, Atlantic. Ja, natuurlijk. We doen het voor de buurman, voor de buurman. Onze Robert-Jan. En de rest. Peter en Judith, ook voor jou. En voor jou en je vrouwtje. En de zwarte tulp. Dankjewel, Ina. Dankjewel. Ik heb even twee plaatjes uitgezocht. En uiteraard gaan we die even lekker meedraaien. Ja. En ik zie dat Lucas ook een verzoekje ingestuurd heeft. En Hedy de Graaf, nou die gaan we ook meedraaien hoor. Ja, die ga ik even opzoeken. Gaat helemaal goed komen. Nou, we gaan eerst even twee plaatjes draaien namens Ina. Ik heb er eentje van Johan en Peter. En gezondheid is het grootste geluk op aarde. Nou, zeg maar eens dat dat niet zo is, hè.

0: plaat even naartoe gedraaid. Deze plaat van Jannes en liedjes zijn kopieën van gevoelens. Nou, inderdaad.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Voor de volgende verzoekplaat gaan we even naar Budelschoot. We gaan naar Lucas. Goedemiddag, Lucas. Moet ik even het hele verhaal erbij halen, hoor. Even kijken, hoor. Goedemiddag, je hoort ze bijna nooit meer op de zender. Nu voor elk een die het maar horen wil. Natuurlijk ook voor de tientallen mensen van Radio Horizon. Hij zegt, ik ben zelf nu bezig met varkensvlees aan het invriezen. En balkenbrei. Balkenbrei. Ja, ik ben stapsie, jongen. Nee. Hij is balkenbrei aan het maken. Nou, eet smakelijk. Hij zegt, voorlopig ben ik even de hele week bezig. Maar momenteel is hier alles vet, behalve de ramen. Nou, tot de ramen aan toe, zegt hij. Oh, wacht even. Ja, ik zit weer verkeerd te lezen. Ja, de ramen en deuren zijn wijd open. En de groetjes van Lucas. Hartelijk dank. Nou, Lucas, jij wilde een plaatje horen. Een soort medley. Een soort Jan en Zwaan medley. Nou, ik heb wat gevonden voor je. Ik zeg succes met het invriezen en het balkenbreien. En nee, smakelijk ervan, hè. Maar dat zal.

Ah, dat zal wel lukken. We gaan even een medleytje draaien van Jan de Zwaan. Maar gespeeld en gezongen door...

De zware jongens met de gratte wals. Ja, het ging even verkeerd, want het scheufje, dat had ik weer de verkeerde te pakken. Ach, gebeurt wel eens vaker. Het is live radio, hè? Het is live. Ja, lach man.

ik was je even kwijt, hè? Jammer, daar ben je weer. Klaasje draait mooie muziek, klinkt weer prima en al van de Rijn, hè? 429 lampjes. 3 discobollen, 57 lampjes. 4 kaarsen en 1 slang met 329 lampjes. En namens Henny de Graaf voor iedereen en allemaal ook een hele fijne zondag gewenst, hè? Dankjewel! Ja, ik denk ik zal even instrumentaal in het achtergrondje zetten van de vrijbuiter. Want jij vraagt een vrijbuiter plaatje aan, hè? Uiteraard heb ik er een klaarstaan. Eentje van de vrijbuiters. En ook nog eentje retour richting Alphen aan de Rijn. Nee, niet. Maar die ben ik nog even aan het zoeken. Ik had hem, maar ik ben hem weer kwijt. Maar ik vind hem wel weer terug, want ik heb nog even de tijd, hè, om hem op te zoeken. 3 minuut 21 duurt die plaats van de vrijbuiters, dus ik heb nog even de tijd. Henny, nogmaals dankjewel voor je verzoekplaat. En doen ze de groeten in Alphen aan de Rijn.

De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En die wordt even aangevraagd door Jannie Albers. Goedemiddag, Jannie. En Jannie zegt, van draai even voor alle luisteraars een plaatje. Groetjes, Jannie Albers. Dankjewel, Jannie. Uiteraard ga ik dat doen. En uiteraard krijg je ook nog een plaatje retour, hè? Ja. Als dank, als dank. Namens alle luisteraars, hè. Mocht je zelf ook denken van ik wil een plaatje aanvragen, mag het gewoon. Hè. Gewoon even een WhatsAppje sturen naar 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224. Daar kan je ze ook aanvragen. En dan draai ik net die plaat van de lege kratten was. En dan krijg je gelijk weer foto's van nou, ik heb hier nog zat. Ja, dat heb je als je alles aan het afplakken bent. Ja, ja. Bart, succes met het afplakken. En Jannie, dankjewel nogmaals. En ik heb even twee plaatjes. En die gaan we even draaien.

De volgende verzoekplaat gaan we mee draaien. En daarvoor gaan we even naar Gouda. Naar José en Peter. Goedemiddag, daar in Gouda. Goedemiddag, José en Peter. Ja. Ze zeggen van goedemiddag, Kanje. Hij is voor iedereen die... even kijken hoor. Iedereen en allemaal die aan het luisteren zijn. Het hele team voor Radio 1224. En jullie daar klaar zijn, Sylvia. Nou, dankjewel. Dankjewel. En jij vroeg een plaatje aan van Henk Wijngaard. Met de kleine waker. Die gaan we meedraaien, José. Jazeker, die gaan we meedraaien. En ik heb ook nog een retourtje voor je. Nou, dus kan niet op, hè, op deze zondagmiddag. Maar laten we het nou 4:05 geweest ongeveer. Ja. Maar af, we hebben nog even. Nogmaals, dankjewel. Geniet ervan bij een bak koffie en een goudse stroopwafel.

Amerika. Het land van de onbegrensde mogelijkheden. Johnny was als peuter van bijna 3 met zijn moeder daarheen vertrokken en nooit meer terug geweest in Nederland. Zijn moedertaal sprak hij dan ook nauwelijks en met een Amerikaans accent. Waarom ze waren verhuisd naar een ander land, was een treurig verhaal. Johnny's vader was een agressieve, zware drinker en mede daardoor had hij zijn baan verloren. Laveloos op de bank liggend riep hij menigmaal de kleine Johnny, die nog

favoriete whiskymerk. Het was de maat vol. Johnny's moeder pakte haar biezen en met geleend geld zocht ze haar geluk in Amerika, zodat zijn vader hen nooit meer zou vinden. Toen zijn moeder, na jarenlang als serveerster te hebben gewerkt, plotseling overleed, besloot Johnny terug te keren naar Nederland om haar familie te zoeken. Om geld te verdienen zocht hij in zijn geboortestad een restaurant waar hij direct als ober aan de slag kon. Maar een half jaar later had hij nog steeds geen verwanten van zijn moeder gevonden.

volbrengen Johnny, werd gevolgd door een mijmerend Johnny Walker. Terwijl de gast afrekende, zei Johnny dat hij het niet leuk vond om Johnny Walker te worden genoemd. De man schrok. Sorry jongen, dat schoot me er zo uit. Want dat was nou het enige wat ik miste op dit familiefeest. But you said no alcohol, sir, was Johnny's niet begrijpende reactie. Waarop de man zuchtte. Die whisky heb ik al jarenlang afgezworen. Maar die andere Johnny Walker, mijn zoon die ik ben kwijtgeraakt, die had hierbij moeten zijn vanavond. Maar ik wil deze mooie avond niet bederven met de herinnering aan de zwartste periode uit mijn leven. En hij liep weg naar de auto waar zijn gezin op hem zat te wachten. Allerlei gedachten en herinneringen schoten door Johnny's hoofd en hij rende de man achterna. Would you please show me your left arm, sir? Verbaasd bleef de man staan, maar stroopte toch zijn mouw op. Johnny zag zijn tatoeage en terwijl hij daarop wees, stamelde hij. I think I am the other Johnny Walker. Die avond werd er in het restaurant waar Johnny werkte nog urenlang gepraat, gehuild en gelachen. Het was de Johnny Walker geweest die hen uit elkaar had gedreven. Maar door Johnny Walker waren ze ook weer

hier op Radio 1224 op deze zondagmiddag. Wordt even aangevraagd door Hanny de Roos uit Renen. Goedemiddag, Hanny. Goedemiddag, DJ Klaas Vaak en Sylvia. Zoek maar even een mooi plaatje uit voor jullie daar samen. Dankjewel voor het hele team van Radio 1224. Iedereen op de luistertoer. Succes met draaien vandaag. En de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. En voor jullie daar en iedereen allemaal een gezellige zondag gewenst. Nou, dankjewel, Hanny. Uiteraard jij ook een hele gezellige zondag toegewenst, hè? En leuk dat je ook weer lekker meeluistert met Radio 1224. Ik heb even twee plaatjes uitgezocht. En die gaan we dan even meedraaien voor iedereen allemaal op deze zondagmiddag, hè? Dit zijn Frans Bauer en Marianne Weber.

Sabine hoorde hier op Radio 1224 met Elke Zonnestraal, dat ben jij. Ja, we over de zon hebben, hè, over de zon. Jij bent de zon in mijn leven, dit zijn de Heikregels.

Tantan, de heikrekels en jij bent de zon in mijn leven. Bijna 5:45 op de studioklok. Je luistert naar Radio 1224 achter de knoppen Klaas Vaak. Vanuit de studio in Ede. En dit is Sineke.

Sushi Marel. En door jou weet ik wat liefde is. Deze ken je ook nog wel, hè? Plaatje van André Hazes, een beetje verliefd. In een

Altijd mooie die plaatjes van André Hazes. Een beetje verliefd hoor jij even hier op Radio 12 als 2-4. Even kijken, waar moest ik nu even dit schuifje omhoog doen natuurlijk. Ja, anders doe ik het. Even verkeerde jingle. Nou ja, maakt niet uit. Mocht u nog een leuke plaat willen vragen, mag het altijd, hè. Dan gaan we ze erbij zoeken en uiteraard lekker meedraaien. En ik zie net dat er gelijk al een verzoekplaatje binnenkomt, dus die ga ik even opzoeken. En een verzoekplaatje kun je aanvragen op WhatsApp nummer 06-1389-1217. 06-1389-1217. Of via de website van Radio 1224. En dat mag je doen met heel veel.

Martijn Meusa met jouw ogen. En even kijken, Jeroen. Jeroenige, jouw plaatje komt er zo aan, hoor. Ik ben hem even aan het opzoeken, joh. Ben niet zo snel, hè, dat weet je. Heb medelijden. Oh nee, Willem Bart.

De volgende verzoekplaat wordt even aangevraagd door Jeroen uit Harderwijk. Jeroentje. Goedemiddag, Jeroen. Ja, ik moest hem even opzoeken voor je, hoor, jongen. En jij vroeg even of ik de volgende plaat mee wilde draaien. Plaatje van Jeffrey Rakel en John van der Weijden. En dan komt die nacht. Ik heb hem gevonden, hoor. Dus ik ga hem even lekker meedraaien voor Jeroen. En uiteraard krijg je ook nog een plaatje retour, hè. Hey, dankjewel voor je verzoekplaat. Dan komt die nacht. Hier is die hoor voor jou.

Ah, dat was even die plaat van John de Bever. En even ertoe gedraaid voor Jeroen uit Harderwijk. Hè. Eens even kijken. Ja, de volgende verzoekplaat gaan we even bijdraaien. Ik kreeg weer even een berichtje binnen via de WhatsApp. Hey Klaas, hopelijk geniet jij net zo van deze zonnige zondag als wij. Nou ja, ik zit in de studio, hè, dus... Dus ik zie geen zon hier, oh. Nee, nee. Hij zegt... wij genieten hier wel van de zon, want ik sta hier lekker draden te trekken. En alles voor te bereiden voor het schilderwerk. Ja, hij is allemaal draden aan het trekken voor elektriciteit en zo, zie ik. Wel netjes alles opruimen, hè. Denk om je werkplek. Zou jij voor mij de volgende plaat willen meedraaien van de Marlet? En ja, en de groetjes van Marianne en Bart vanuit ons nieuwe huisje in Stolwijk. Nou, veel plezier, hè? Ja, nou, het wordt wel wat, hoor, Bart. Het wordt wel wat. Het is omdat Marianne een beetje oplet op je, want anders sluit je alle draadjes weer verkeerd aan, hè? Maar goed, ik zei het al, prutsen dat je bent. Ah, het gaat goed komen, Bart. Hey, succes.

0: Bart is lekker aan het knutselen in zijn huisje met die draadjes trekken en alles. Ja, pas op, hè. Wel niet onder spanning werken, hè. Mag niet, hè.
1: En deze is voor jou.
2: 12, 2, 4.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Bart, voor jou. Bart.

0: gekke prutsen, even retour gedraaid voor onze Bart. Hè. Ja, Bart, rustig aan daar, hè. Goed zo.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Klaas Vaak op Radio 1224.

De volgende verzoekplaat gaan we even meedraaien. En daarvoor gaan we even naar Amsterdam. Naar Ali. Ali in één keer in Amsterdam. Goedemiddag. En dan staat hier ook: Klaas, wil je voor de luisteraars een mooie draaien van BZN? Het liefst een Nederlandstalig nummer. Uiteraard ga ik dat doen, hè, want ze hebben er toen die tijd heel wat uitgebracht. Nederlands, Engels, Frans, weet ik veel allemaal, hè. Ik ben niet zo thuis helemaal met dat BZN, maar ik heb er zat staan, zie ik hier. Hey Ali, dankjewel voor je verzoekplaat. Ja, die gaan hem zeker even lekker meedraaien voor je. En uiteraard komt er ook nog eentje retour richting Amsterdam, jazeker.

0: even meegedraaid voor Ali en Henk als retourplaatje.
1: En dan nu. Een knijter van een polka.
0: Oh, oh, dat wist ik niet. Nou, zoek hem maar op dan. Hup, hup. Wat duurt dat lang? Kom op. Je kan het, je kan het, je kan het.

Even een polkaatje tussendoor gedraaid. Ja, dat moet ook af en toe kunnen. Dat is wel lekker af en toe, hè. Even kijken. De volgende gaan we even draaien. Even kijken. Wat is dat ook weer? Nou ben ik hem weer kwijt. Waar is die? Waar staat die? Ah, ja.

0: De volgende verzoekplaat, die wordt even aangevraagd. Die moest ik even zoeken hoor. Goedemiddag, heer Klaas. Hier druk bezig in de garage met het uitzoeken van alle vinylplaatjes. Poeh, wat een werk, wat een arbeid. Ach, moet hij ook een keer werken. Maar ik wou eventjes een plaatje aan laten draaien. Voor u en iedereen die van humor houdt. Oh jee. Oh jee. Nou, dat schrijft Robbie, hè? Robbie de Goot. Broertje, wat was dat nou? Ze zien er allebei zo oud uit. God George, hè? Ja. Ik wil een plaatje aanvragen van Geert Horsten. En groetjes vanuit het vinylhokje. Robbie. Ach jee, nou, ik weet niet wat voor dat er is. Ik heb hem opgezocht. Dus ik ga hem even meedraaien. En ook uiteraard komt er nog een plaatje richting dat vinylhok. Welke dat het is, weet ik nog niet, maar dan ben ik even wat aan zoeken nog. Hey Robbie, dankjewel. En ik ga hem draaien, dat plaatje die jij net even aanvroeg. Kijken of hij het wil doen. Ja, hij doet het.
1: Gisteren zat ik wat te dromen in mijn pyjama. Ik had de eerste prijs gewonnen in een tombola. Ik won een playbackwedstrijd, een plaatopname en binnen de 3 weken stond ik voor de camera. Nu hoor ik dat ik in de Vlaamse top 100 op 99 sta.

Even de toegedraaid dashboard van Queen. I want to break free. Ja, ik zie hem nu al met zo'n schotje voor om die hele platenstudio daar een beetje te stofzuigen. Hè? De uitzoeken bakken en allemaal een beetje stofzuigen en zo. Ja. Oh ja. Je wordt eruit gelachen ook, Roelie. Maar dat komt door die

0: John West en jouw blik.
1: Hé.
0: Hey.
1: Psst.
0: Hé.
1: Dit is Radio 1224.
0: Ik schrok mijn hoedje, er is iemand tussendoor, hè?
2: Ja.

Frank van Etten en een huisje op wielen. Over wielen gesproken. Ik krijg net een foto opgestuurd dat er twee auto's zijn gewassen. En nu gaan ze die poetsen. Nou, dat gaat jongetje en zijn zoon even doen. En de baas Indische toe te kijken zie ik op die foto. Goeie.

Ja, George, niet lullen, maar gewoon doorpoesen, hè. Dat schiet niet op allemaal daar, hoor. Kansas City Baby is de volgende plaat. Strandje van de New Four.

en Kitty Kitty Kiss Me. De volgende plaats is er eentje van Henkie Wijngaard. Met zijn gitaar en zijn mooie liedjes. Hè. Zo lang in het vak al die man.

Jantje Koopmans, een rode roze. En dit is er eentje van Frans Bauer. Samen met zijn vriendinnetje Sineke. En ik pluk de mooiste sterren uit de lucht, zingen ze. Nou, kom maar op hoor.

zelf wel weer zo'n mooie plaat, hè? Frans Bauer en Sieneke. En ik pluk die mooie sterren uit de lucht. Zeker een hele mooie plaat. Goed, even kijken. We gaan even een oudje draaien. Ik heb wel horen ook, hè? De Sunstreams.

Even een plaatje van de Sunsnies was dat. En aan de grens van de Duinsheuvelen. Bijna 17:15. En de volgende plaats Dennis van Dam. Met zijn Marijke.

Guus Meeuwers, per spoor hoorde je hier op Radio 1224 met gedeng. Ja, dan gaat hij weer wat, een heel ander stemmetje wat hij tegenwoordig nu heeft. Het scheelt wel iets een paar jaar. Maar dat heb je met iedereen zo, hè, ja. Oké, deze nog. Benny Nijman en Vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

weer zo'n nummertje wat uit de goede oude tijd. Eentje van Benny Nijman en een vrijgezel. We draaien er nog even eentje van Henk Benner. En hola, hola, hola.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: Monica West. Laatste vocalen van deze middag, hè? Met de regenboogmantel.
1: Radio 1224. Via de Middengolf en het internet.
0: Ja, dan was het alweer op deze zondagmiddag. 6 september 2026, hè? Het zit er weer even op. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de plaatjes. En ik bedank u natuurlijk ook voor de verzoekjes. Hè. Altijd gezellig. Alle luisteraars, dank jullie wel, hè, voor het luisteren. En de collega's van Radio 1224, heel veel draaiplezier en succes. Hè. Maar dat gaat allemaal wel goed komen, denk ik. Volgende week zondag zijn we er gewoon weer om 2 uur na het uurtje met. Ik wens u allemaal een hele fijne zondagavond toe nog. En ik weet, ome Joop die is volgens mij nog niet terug. Nee, weet ik niet. Maar dan moeten we gewoon eventjes lekker afstemmen. Of laten we maar lekker staan op Radio 1224. Want de non-stop is ook altijd schitterend. Altijd goed samengesteld door onze Robert-Jan. Gaat u eten? Eet u smakelijk. Gaan wij ook zo even lekker doen hier. En dan wens ik u allemaal nog een hele fijne zondagavond toe. En tot volgende week zondag. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde gek achter die microfoon, hè? Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. En de groetjes, fijne avond.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: is het net of dat ik haar eigen stem hoor. En dan hoor ik haar zeggen:
1: lieve piratenma, ik ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen.

De werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Vanuit het westen neemt de bewolking toe met een kleine kans op wat regen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten. De nacht blijft overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: chauffeur.
1: Maar ook deze.
2: Want wanneer alles tegen slaat, zal jij die ene zijn.
1: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Radio 1224, jouw dagelijkse portie muziekvitamine.
1: Zo te sterven

0: Radio24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet.
0: En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Nee, het nieuws het niet. Nee, hij doet het niet. Oh, komt ie.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, om te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

je weet, je kan reageren via onze website radio1224.nl. Anders even WhatsApp met je vijfmachine 06 126 55 23.

0: ook. Tulle was er ook bij, luister ook even mee, erg met. Nou, kom eens aanlopen, man. Ik ga even een gouden oude beginning mee. The Love Affair en The Everlasting Love, 1968, wat een close play. Luister mee.
1: Rechtstreeks vanuit het middelpunt van Nederland. Dit is jouw.

moet je nagaan, toen ik een heel klein jongetje was. Hè? Ja, Ruiterweg was ook heel klein vroeger. Ja, 68 hoorde ik deze plaat op de radio, hè. Op Hilsen? Nee, gewoon omdat ze zeezender, hè. Zeezender, ja. Ga die Noordzee geloof ik, was het, hè. Lopen we verder, 1968, hier op 1224. Hebben jullie er wel weer zin in? Morgen werken, ja. Zou kunnen, hè. Ik hoef niet gelukkig, maar ik ben blij dat ik thuis.

De bouw is hier op 12, 2, 4 mei. Ik kan ook, als je in de buurt van Barneveld woont, dan zie je ook ballonnen. Luchtballonnen van de Ballonnenfiesta. Zo weet het niet doorgaan. Gaat geen ging gewoon door dit jaar. Klaar, maar geen rouw. Nee, dat wil ik niet. Kwart over 9, 12, 2, 4, Ruitenbeek bij je.

0: Ex-Beatle, ex-Beatle. Ja, Cat Stevens hoorde je. Die hit uit de jaren 70. Ja, bij Apple Gas. Ik weet niet maar van gast, maar je zal er wel stoofd geworden zijn. Dat zal heus wel.
1: Radio 1224.
2: We're goddamn radio pirates.
1: Via de middengolf en het internet. En niet via DAB+. Want dat kunnen we niet betalen. Het kost klauwen met anderen.

Je zegt ze wel vaak beter bang, hè? Doe maar, hoor je mijn haar, je vrienden nog wat zangen doen nog. Bang, bang, bang, bang, bang. Ik heb nog iets met bang. Ik heb nog iets, ja, Anita heeft ook iets gezongen. Ik heb een bang, bang, bang. Ik heb me 3 maal gezongen, luister mee. Ik ken hem niet, even luisteren wat het is.

Speelman en Speelman. Hier op ja, ik was hier eerder 9:30. Goedenavond, Roland. Roland zegt even een plaatje eruit. Dat van Guus Meeuwis en Vergant. Ga ik zo doen, hè? Is even een oudje. Even een oudje van Abba. Abba. Een boemerang, man. Laat je boemerang. Je gooit de lucht in en hij komt weer terug. Als je niet opvangt, krijg je de rekening op.

week een van de eerste platen van ABBA. De Bang Bang Bang Boom Rang. For a special for our friends in Sweden. Want we hebben ook soms mensen in Zweden die luisteren naar ons. Hè. Dan krijg ik wel eens een berichtje. Ja, we luisteren mee. En in Zweden, Ruitenbeek. Ja, leuk. Roland, deze is voor jou, hè. Verzoekplaat.

dat zegt lekker dingen. Iedereen kent het wel. Iedereen is wel een keer met de trein mee geweest. En dan hoor je echt die sporen over elkaar, die stukken. Chris Meeuwis toen nog met Van Gant. En die heb je later aan de kant geschoven. Want dat verdiende wel beter natuurlijk. Hè? Ja. Zo is het wel eigenlijk.

0: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
1: Dus ik ken haar wel. Lenny Koer verhuisde weer naar Israël. Weggewezen, denk ze, hier in Nederland. Ja, Songfestival nummer 69, geloof ik.

Dan maak je een plaatje ook voor natuurlijk. Ja, de zingende Freesia was het trouwens. En gaan we niet een uitvoering ervan te wensen. Ja. Hatje. Even wat stevig werk te regelen. Even wakker blijven. Hulpink. Op de van.

Wat een geweldig. Maar daar konden ze ook wel die Jovinkies, hè? Voor de middeltjes moet ik zeggen, natuurlijk. Hè. Even lekker die gitaar rossen, ja. Ja, soms heb je gewoon echt een ander nodig. Hè. Even een oudje, Mino's Vogels. Hier op 12 even hier richting 10 uur aan met het nieuws.

geen idee. Ik heb er nooit van gehoord. Misschien zou het worden, als ik oud word. Meestal is dat de ziekte van ijdel, hè. Ja. Meer nou, bijvoorbeeld. Hier 12 uur weer. Even een plaatje Hans Vermeulen. Komt er even aanlopen en ik krijg mij het nieuws van 10 uur.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers, ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de vierde Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Het is 10 uur geweest. Dit is Joop Ruitenbeek.
2: Ik zie niet in zijn fanclub, maar ik heb wel veel bewondering voor wat hij heeft bereikt en hoe hij het

0: zo jaloers.
1: Als ik s'avonds bij haar stond. Ja,
0: ze kust meerdere jongens. Ja. Emma Lippinkhoff hier als eerste binnenkomen na de klok van 10 uur. Gooi de avond Ruitenbeek bij je tot 11 uur. Ja. Ja. Kijk deze nog. De film Grease natuurlijk wel Frankie Valli.

0: Grease is the word. Grease is ook wel vet natuurlijk. Ik denk Frankie Valli hier op 12.04. Het is 10:10. Oké, dan weten we dat ook weer.
1: The old hometown looks the same as I

Green Grass of Home. En wie het origineel hebben, weet ik niet eens meer. Er zijn zoveel mensen die het gemaakt hebben. Misschien wel 10.000. Dit is meneer Cash, Johnny Cash, die maakt hem ook weer even. Hè? Gras al die groene, hè? Duits, ja, natuurlijk. Dit is ook een heel oudje. En die Christiania hier in Nederland. Oh, dat is wel oud hier. Luister mee.

Sylvia Zwart. En het was wel een beetje een dialect. Hè. Je moet wel goed over eens kijken. Goed verstaan. Grensloos dat je wel verstaan. Natuurlijk kan je dat verstaan. Natuurlijk. Verzoek je nog? Kijk even net binnen, hè? Via radio 12.4.nl.

0: dagje mooi weer, geloof ik. Hè? Als je morgen naar een zoute wandelen wil, dan moet je morgen gaan. Hè? Het is nog 28 graden. Hè? Daarna gaat het naar beneden. We hebben herfst. We hebben herfst, ja. Maar dat is een verzoekje even.
1: Hey, stoorzender!
2: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kilohertz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
2: 1224.
0: Zou het erom meevallen? Dit is een Lulu, niet in het Engels, gewoon in het Duits. Duits.

0: Dan pas was dat, dan pas. Kijk, de andere nummers misschien ook wel, hè?
1: Ja.
0: Even daarna gaan we. Dit is de Mariska Veras en haar Shocking Blue. Het is weer in de Blossom Lady.

0: vroeger een beetje verliefd op, toen zag ze er hartstikke mooi uit. Dat is toch... Ik denk niet meer eens carrière zo toe. Dit was een hit uit 1971, heel lang geleden. Het was een lady hier op 1224, iets over 10:30. Ik ben er 11 uur bij je, dus wil je een verzoekje hebben? Dan moet je snel weten.
1: Radio 1224, ja. Ook te luisteren AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier!

0: Ja.
1: Het kan tot erin een houtje, hè? Voor het Zwitserlanden. Leuk, leuk. Dit is een Little Hollies. Dit is even een Duitse uitvoering van Monique en de Lions hier op 12.24.

denk je langer dan de busstop. Busstop vind ik toch mooi dan deze. Hij zag meer in de regen. Hij zag mij in de regen. Ja, dan moet je goed kijken. En we hebben Pepsi niks meer. Maar minder dan 4:12, 4 even richting 11:15.

Zal ik eens zeggen wie dat zingt? Wim Hogekamp, ken je hem nog? Speelde ook nog een Floris vroeger. Ja, ja. Ik heb een plaatje voor Wouter Witt. Luister dan mee net voor je de weg gaat. Morgen moet hij weer niet terug, hè? En later word ik truckchauffeur, hij is het al. Nou een DAF, hè? Staat weer bij de garage en dan laat hij rijden.

0: s'avonds later is minder. Je wil een beetje liever op dat tijd thuis zijn, hè? Niemand. Bij de papegaaien aan, dat moet maar zeggen, hè? Ja, ja, ja.
1: All aboard! The night train!

Shirts hoor je hier op 12.24. Eigenlijk gaan we naar bed toe. Eigenlijk wel rusten. Lekker slapen, jongen. Lekker slapen. Doe maar, hè. Doe maar. Wij gaan even een momentje van rust hebben hier. Want we moeten soms ons natuurlijk ook naar te bedden gaan, zeggen ze dan vroeger, hè. Gaan te bedden. Even een oud nummer van Jan Smit. Over Laura.

vroeg nummer van Jan Smitten. Ja, echt wel. Echt wel. Ja, kon die ook wel, hè? Heb je al een nieuwe vrouw? Dacht het wel, hè? Laatste vocale gaat in voor het nieuws van 11 uur.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Allemaal!

is Radio 1254. Via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: en deze.
1: Want de tijd gaat zo vlug, ze komt nooit meer terug. Ik leg me neer bij het feit, ze is mijn ex-meid.
0: Maar ook deze.
2: Hier is de brandweer weer, hier is de brandweer weer. Valt hier nog wat te blussen, is er hier iets aan de hand?
0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224, midden in de nacht.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: En deze. Maar ook deze.
1: Totdat de zon weer ondergaat.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend droog. De temperatuur varieert van zo'n 10 graden in het noorden tot 16 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met ook al snel zonnige perioden. 'S Middags laat de zon zich veel zien en blijft het droog bij zo'n 24 graden in het westen tot 29 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige zuidwestelijke wind die aan de zuidwestkust vrij krachtig tot krachtig is met windkracht 5 of 6. Morgenavond komt er vanuit het westen meer bewolking bij met ook kans op een bui. Na morgen krijgen we wisselvallig weer met op dinsdag en woensdag vrij veel wind. De temperaturen horen bij die voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.